0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen dukes, de igeschkeliacht, de quischchali.
2: Ik jante misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, fallo moment fuin de credive, agus neskelte, et haar grilo or venulukte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hoogte glo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.
0: Rira!

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliacht, de quischchali,
2: ijanta misje, kiema kerstle,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of agus nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel er de groeges, een hoogteklok, gach derdi en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wat en dark joon. Rira!